0: je.
1: Nee, nee, nee. Ook tot ziens, tot ziens.
0: Dankjewel, kerel. Dankjewel, tot ziens.
1: Brr. Van binnen ben ik warm. Sjo, hé, hé. Oh, pas op je. Hé. Hé. Kijk, kijk. Sjo. Jongen, jongen.